0: door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De koninklijke marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande Marlaska, deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: conflicten met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
7: Is Radio Emmeloord op DAB+.
9: De grootste hits van toen.
10: Grootste hits van toen.
9: De muziek uit je jeugd. Dit is
11: de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70, ook uit de jaren 80. En het allemaal met ondergetekende Johan de Graaf. En we doen het vanuit studio nummertje 2. 1975, daar begonnen we mee met de Guitar Gang, met Henk de Knife, met de Jets. Muziek kriskras door elkaar heen uit de jaren 60, 70 en 80. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een treitenschijf, een lieveling, een hitmaker, een sure shot, satellietschijf. We weten het nog niet, dat doen we verderop wel in de show. Wat ik wel weet is dat we gaan beginnen in 1967. Met deze plaat van The Seekers, hier zijn ze met de Georgie Girl.

vind het een mooie plaats, moet ik zeggen. Deze van The Seekers met The Georgie Girl. Toch prachtig, die muziek uit 1967. Doen we nog een keer uit 67. We zijn toch bezig in dat jaar toch, ja. Over de Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco. Normaal moet Tom Collins er zijn om dat om te roepen, maar ja, die zit beneden in de kantine aan de koffie. Ik ga vragen of hij zo meteen wel even wat die jaartallen kan omroepen.

0: blijft een hele mooie, of niet soms deze, van de Flowerpot Man. Het jaar 1967, alweer wat een tijd geleden. Maar let's go to San Francisco.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet. 1975.

de motor wordt weer gestart. Dat was er eentje van Harpo hier in de show met de Motorcycle Mama. Dat is de man van de Movistar, onder andere. Ja. Kom allemaal uit het jaar 1975. Dit komt uit 1969. Ik heb het over David Alexander Winter met Oh Lady.

0: ze gewoon hier.
1: Wat een muziek!
0: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

Chris Indels, ja. Ik moest even kijken. Chris Indels met de Pretty Ballerina. De muziekjes van toen, hè. Mooie muziekjes. Of niet soms, daar is iedereen het wel met mij eens hier in die gouden oude show. Studio 2, ondergetekende Johan de Graaf. Met Jamie Corner en in Paradise is Have Us Nice.

Deze van die Amy Corner. Het is Paradise is Half as Nice. Zoals ik al zei, de muziek is uit de jaren 60, 70, 80. Heel veel uit de jaren 80 doen we niet. Maar deze wel, deze vind ik mooi, deze. Die kwam ik tegen in het grote hitarchief beneden in het grote gebouw van het Gouden Oude Complex. In onze hitkelder waar alle singeltjes en LP's netjes op volgorde staan. Dit is Margriet Eshuis met Joe & Jerry.

0: prachtige stemgeluid of niet. Zoals deze van dametje Margriet Eshuis. Getiteld Joe en Jerry. Tijd voor een disco knolplaat van toen.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Terwijl Margriet langzaam de deur uitwandelt, doen wij een lekkere disco knolplaat uit het jaar 1979 van de drie dames van de Sister Sleds van We Are Family. En hier is de Queen's Dancer, dat is deze plaat. En aan deze plaat aandacht voor de zeezenders van toen.

toen altijd een hit maken op Mi Amigo Internationaal vanaf het zendschip de Magdalena. En dan doen we altijd de groet aan Wim de Groot, die toen de tijd daar aan boord zat van dat mooie zendschip. Helaas heeft het niet zo lang geduurd, maar ja, wat een herinneringen, wat een herinneringen. Living in Love is dit van de formatie, de Belgische formatie, pas al. Dit komt uit 1974, Shepstone en Dibbins.

een leuk plaatje of niet? Deze van Zepstone en Dibbins. Het is een serie geleden hier in de Gouden Oude Show in 1974. Doen we er nog een uit 74 of niet? Soms ja, maar niet, maakt het uit. We doen ze toch kriskras door elkaar heen. Dit is de stem van de man van de Rubet van Zoeker Baby Love. Maar dit is zijn solo-single. You ain't your baby, ain't your baby anymore. Hier is Paul da Vinci.

toch een prachtige single, of niet zo'n deze van Piet en Frente, maar dat jij 1976 alweer met Show Me The Way. 1974 deze. Dat is Saint-Moi.

Cici Rom is dit. De titel was Moi. Het komt allemaal uit het jaar 1974. Wat een tijd geleden. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show zit er alweer bijna op. Zo snel gaat dat maar. Voordat je het weet is het alweer voorbij. Ga maar eens kijken naar dit clipje van Barry Manilow. Met de mooie dames in hun mooie verenpakjes. Ja, dat is een mooi clipje om te zien, moet ik zeggen. Ik kan hem aanbevelen. Hier is hij nog een keertje uit 78 met de Copacabana.

of het leuk of niet. Zoals niks te veel gezegd. Wat een leuke plaat is dit van Barry Manilow. Barry Manilow moet ik zeggen. Met de Copa Cabana. De Copa. De man met het ooglapje. Ja, de man met het ooglapje. Ik heb het over Dr. Hoek. Bijna weer een van de laatste platen in het eerste gedeelte. Met de Sexy Eyes.

ze leuk of niet, om deze van de Sexy Eyes. Dat is een opname van Barry Mino. Tijd voor nog één blaadje, maar die kan ik niet helemaal draaien. Oh, wat een slechte timing. Slechte timing eraf. Ja, dat moet toch beter of niet soms? Deze laatste, het eerste gedeelte hier is Uli Martin. Je moet wat doen, dit is voor Veronica. Maar dit is de Duitse versie met Moni.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de...
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Dan een leuke plaat om iets te beginnen, of niet? Zo, deze van Starbuck. De mensen van Moonlight Feels Right. Dit was de andere hit van hun I Got To Know. Oh, dit is ook zo bekend. Deze zijn de Beatles met de Magical Mystery Tour.

aflevering van de Beatles. Langzaam gaan ze er vandoor met de Mexico Mystery Tour. Dit is een zeezende plaat, dames en heren. En als deze plaat werd gedraaid bij Monique Internationaal, ja, dan moest de tender even wegblijven. En die heette Windy.

plaat gedraaid bij Monique International. De tender van Mi Amigo, van Monique, die heette The Windy. Van The Association. En zo, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Maar het was Radio Monique, niet Mi Amigo. Nee, het was Radio Monique. Toen de tijd vanaf het zendschip De Roze Revenge van Radio Caroline. Zo, ben je weer helemaal op de hoogte. En hier is Stevie Wonder.

Een leuk plaatje of niet, zoals deze van Stevie Wonder met The Players. A Place in the Sun. Hier zijn de Monkees, dames en heren. Die gaan we over zo'n tweede gedeelte van de show met A Little Bit Me and A Little Bit You.

0: de discobol op. Het is discotime.
1: Het is zeker discotime. 1979, dames en heren. Michael Jackson in de show. Met Rock With You.

mooi of niet. Soms deze van Dave Berry, de man van The Strings Effect. En dit was dan de andere mooie hit van hem, Mama. Dit is ook zo mooi uit de jaren 70, 1973. Hier is Demis Roussos.

Tunis meets in onze Arcadia. Dat was ook zo'n grote hit van hem. Met dit toch ook een dimsoes was inderdaad. Met Someday and Somewhere. Here is my fragment.

mooi of niet, van deze van Manfred Mann met de Mighty Queen. Dat was muziek uit de jaren 60, 67 om precies te zijn. Even een sprongetje naar de jaren 70. Daar was ook zo'n mooie plaat van Stret met Why Did You Do It?

Dat is een mooie van Stretch met Why Did You Do It? We springen dus kriskras door de jaren heen in de jaren 60, 70 en 80 hier in de show. Hier zijn de Equals. De Equals, moet je zeggen. De Equals met een Q ertussen.

zonder Louis. De man van Stop the Cavalry, weet ook met die kerstplaat. Dit was die andere Come Away. Kennen we deze nog van Dusty Springfield? Oh, de Veronica-fans zijn nog blij als ze dit melodietje horen, waar of niet?

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Que tú y borrequito como tú. Que no sabes ni la jugo. Un borrequito como tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú y que tú y borrequito como tú. Que no sabes ni la jugo. Un borrequito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú y que tú y que tú.
1: Wat een heerlijke zomerse hit, of niet? Soms uit de jaren 70, begin jaren 70, van Peré. Van de Borrequito, hè?
0: Het
1: gaat alweer een beetje opschieten met de gouden oude show, hè? Nog maar een paar plaatjes te gaan en dan is het alweer gebeurd. Zo snel gaat het maar, hè? Maar ja, leuke muziek, of niet? Soms deze. Ik kan iedereen wel eens aanbevelen om eens te gaan kijken naar het videoclipje. Ja, vooral de heren onder ons. Ga maar even kijken naar dat videoclipje. Van de jaren 70. Ongelooflijk, La Bionda. Hier zijn ze met One For You and One For Me.

eentje voor jou en eentje voor mij, of niet soms. Dat is een mooie of niet soms van La Bionda. Ik kwam in het hitarchief deze volgende plaat tegen. Een hele oude is dit. Kennen we deze nog van de formatie Flake, oftewel Al Je Puistjes Away, Away. En dat deed ik met DDD. Dat was toen tijd een reclame op de zeezenders. Van de formatie Flake.

0: gentlemen, more disco radio action.
1: Tijd voor een heerlijke disco knolplaat. Is er een van Alan Jeffers in de show, in de gouden oude show. Met ondergetekende Jeroen de Graaf. Hier is hij nog een keertje met Stop Still.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 11 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht het landgoed De Haar in 2009 voor bijna 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Sing, uiteraard de Creedence Clearwater Revival.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Goedemorgen allemaal, vrienden, luisteraars, welkom. U is eraf gestemd op de Gouden Ouwe Zender, Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. Het is zaterdagochtend, even over de klok van 9 uur. En zoals gebruikelijk gaan we weer een uur lang lekker doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk heel veel muziek uit de jaren 60, jaren 70 en ook de jaren 80. En verder gaan we ook nog eens even lekker precies 40 en 50 jaar terugblikken. Wat stond er destijds allemaal in?

Jimi Hendrix uiteraard. Ik kreeg trouwens van een luisteraar nog een leuk mailtje door. Dat ging over de artist booking fees, oftewel de vergoedingen van Woodstock. U weet wel, dat bekende festival in 1969. En deze Jimi Hendrix die kreeg hiermee, of die verdiende hiermee maar liefst $18.000. En een andere artieste destijds, Melanie, die kreeg maar $750. Dus daar zat nogal wat verschil in. Dus hij was wel een topper destijds. Uiteraard Jimi Hendrix natuurlijk. Hè? Ja. Dit is Radio Emmeloord met leuke plaatjes, denk ik. Wat dacht u van deze?

Een opname van de mamas en de papa's. Ricky Ellie, zo heet dat er wel. En vrienden, we gaan eens even iets leuks draaien van het laatste album van de Rolling Stones. Uiteraard Foreign Tongues. Even die leuke single van het album In The Stars heet het dan wel.

In de sterren staat geschreven, jawel, de Rolling Stones. Lekker deze, hè? Van de laatste album, Foreign Tongues. In de stores, en dat mag er dan eigenlijk best wel zijn, vrienden. Goedemorgen allemaal, Radio Emmeloord met Peter Nijdam achter het mengpaneel en de microfoon. En ik mag het komende uur lekkere plaatjes draaien. Dat gaan we ook doen. Wat dacht u van deze? Genesis, follow me, follow you.

drummen kon de beste man ook zingen. Ik heb het uiteraard over Phil Collins, die destijds nog in deze groep zat, Genesis. Mooi nummer trouwens, ja. Nou, deze week werd ook bekend dat de drummer Frank Beert van ZZ Top is overleden. Hij was het enige van het drietal zonder baard. Er is eigenlijk nou nog maar eentje over trouwens, want in 2021 overleed ook al bassist Dusty Hill. Eens even kijken. En verder bestond deze driemansformatie ook nog uit zanger Barry Gibson. Die is naar Frankrijk gegaan. Goed, maar waarom ik dit even vertel, vrienden? Want ik heb een verzoekje gekregen van Jeroen van der Meulen uit het pittoreske Wolvera, Friesland. En een verzoekje voor de volgende doordraai. En als het kan, Tush van ZZ Top. En als je die niet hebt, wellicht Sharp Dressed Man van ook ZZ Top. Nou, dan gaan we die even draaien. Ik heb nog even gekeken, Jeroen. Ik heb hier wel het album Eliminator. En daar staat een nummer op. Fuck. Nee, niet fuck, maar fuck. En we gaan gewoon deze draaien trouwens. Lijkt me het beste. Sharp Dressed Man nu. Speciaal even voor Jeroen van der Meulen. En ook een klein beetje voor Angela natuurlijk. Luisterend al daar in het mooie Wolvera, Friesland.

0: Trashman heeft een speciaal aangevraagd en gedraaid voor Jeroen van der Meulen. En vrienden, we gaan gelijk nog eens even lekker 50 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar die warme hitparade van gedateerd op 21 augustus van het jaar 1976.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord op de Middengolf AM 747.
0: En toen stond deze formatie in de Nederlandse top 40. Queen en You're My Best Friend.

nagaan, 50 jaar geleden alweer een hele grote hit voor Queen. En You're My Best Friend. En deze meneer stond er destijds ook in. Brian Ferry en Let's Stick Together.

Coma van weer zo'n halve eeuw geleden, 50 jaar vrienden. En dit stond er destijds in. The real thing and you to me are everything. En vrienden, ook een hele leuke plaat van Anna genoteerd in diezelfde hitlijst. Ah, hoort er eens. De Dancing Queen nu. Ook alweer zo'n 50 jaar jong.

van Eric Burdon samen met de Animals uiteraard. En natuurlijk It's My Life. Ja, prachtig hoor. Om dat nog eens even zo te draaien op Radio Emmeloord. Goedemorgen trouwens, voor het geval u net bent ingeschakeld. U staat afgestemd op Radio Emmeloord. Programma doordraaien tot 10 uur. Met nu iets moois van Sam.

die mooie zomer is van dit moment. Iranian. Sam Fender samen met Olivia Dean. Mooie muziek hoor dit. Ja, mooie muziek. Vroeger werd er mooie muziek gemaakt, maar

vrienden. We gaan nog eens even 40 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar die warme zomer van het jaar 1986. En ik wil sowieso nog even die plaat draaien van Ticento, Mattia Bazar, die verleden week halverwege afgeknipt werd. We gaan hem nou nog eens even lekker helemaal hier laten horen op Radio Emmeloord.

0: Dan kan je vertellen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Gezakt van 1 naar 3. De Holiday Rap, MC Mike G en DJ Sven. En op nummer 1 in de zesde week doorgestegen van 3 naar 1. Sing Our Own Song, UB40. En die gaan we nog eens even lekker draaien. Hey vrienden, laat hem lekker aanstaan. Morgen ben ik er weer tussen 1 en 2 op de zondagmiddag met uitsluitend vinylplaatjes. En zometeen na 10 en uiteraard Kees Bakker met weer een nieuwe aflevering. Scherp op de terp. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dan maar eens weer.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
0: En dat is hem dus. UB40. Sing Our Own Song. Tot besluit van dit programma. Nou, een fijne zaterdag en allemaal bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Kees.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Een hele goede morgen. De eerste plaat was van The Flirtations, You Kept Me Hanging On. Ik dacht dat is het eerste singeltje, maar het is wel een MP3 hoor, dit je. Luister, zet een beetje kraken, of vond je het ook niet? Of mijn gehoor wat een beetje slecht. Dat zou ook kunnen. Het is vandaag weer zaterdag natuurlijk en het is weer de hoogste tijd voor Scherp op het Erp op Radio Emmeloord via de C47 en de DAB+. En we gaan een beetje aandacht schenken aan de C-zenders die het in 1974, 31 augustus, het stilzwijgen. Ze moesten sluiten van de regering. Ja, dat was een hele bedroefde dag natuurlijk. En er waren een heleboel mensen die waren er helemaal niet mee eens. Demonstraties en alles en nee hoor, keihard. Nee, het mag niet. Nou, maar we gaan even wat jingles draaien. En ik heb ook nog even de satellietschijf. Maar we gaan eerst even van Radio Monique, daar is ook allemaal cd's van. En die heb ik even opgetrommeld en daar gaan we ze nu ook even iemand een van draaien natuurlijk. Maar we gaan eerst even de 90 Classic draaien. En de 90 Classic is van Fleetwood Mac. En dat heet Save Me en het komt uit 1990.
1: De grootste hits van toen.
2: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is... AM 747.

blijft een geweldige band, Fleetwood Mac. En ik heb ze live gezien, nog in de originele bezetting. Ja, dat was geweldig. Was dat een optreden in Amsterdam. En het Psychodome natuurlijk. En daar, oh ja, Songboard werd toen ook nog gezongen. En we gaan even een satellietschijf draaien. De eerste, allereerste satellietschijf van Radio Monique. En was van Erford en Simpson. En het heette Solid. En het is een speciale clubmix. Onder het motto van Monique.

0: Dat was toen ook zo. Hele hoge antenne erop. 90 meter. Ja, hoe weet je dat? Want ik ben er geweest. Ja, ik ben er geweest. Ja, op de Noordzee, vlakbij Engeland. Er lagen twee schepen, Radio 558. Laser. Laser, oh, kom ik op. Oh, dat was later, hè. En natuurlijk Radio Monique en Radio Caroline. En bij Caroline hadden ze zo'n mengpaneel met allemaal van die draaiknoppen. Dat vond ik wel een beetje vreemd. Oh, wat ben ik toen zeeziek geweest. Dat is niet te geloven. No. Ik ben daar die tijd nog nooit weer op een zee geweest. Op een groot schip, nee. Ja, hier wel op een Waddenzee, daar hou ik wel van. Maar we gaan even de Vergeten Nederland popplaat draaien. Is van Trick Common Cat's Eye. Don't turn my love down. Ja, onder het motto van...
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Radio Emmeloid op de Middengolf AM 747.

0: uit 1962. The Ballad of Bonnie and Clyde. Ja, de grote criminelen in de jaren 60. Even een kapitaal radio jingle hoor.
1: Bij het begin van de lange toon is het 9:30 precies. Half 10. Bent u daar nog? Hier is Capital Radio.

0: Boys, help me Rhonda. Hier op Radio Emmeloord. Vandaag met een snufje zeezender. Ja, wat oude jingles. Ik heb hier weer een gevonden van Radio Kapitaal.
1: Dominee Torenvliet, radiopredikant, zegt...
2: Er wordt gefluisterd, er wordt hardop geroddeld. Capital Radio is een piratenzender. En hun schip King David, koning David, is een piratenschip. Echter, we zijn geen piraten die een ander uit de ether willen drukken. Wij gunnen een ieder zijn plaats. Was koning David een piraat toen hij zich verdedigen moest tegen koning Saul, de tiran? Nee, hij vocht om een legale plaats onder de zon. Zo vragen wij een eerlijke plaats voor Capital Radio in de radiowereld. Om te kunnen geven wat velen nodig hebben, wat u ook nodig hebt. Goede muziek en het goede woord.

0: En ik wil een andere versie, hè. Is van de Four Tops. I'm a believer. Normaal zingen de monkeys dat. Oké, we gaan weer even drie op een rij en een koekje en een koffie erbij natuurlijk. Hier, dat gaat gewoon door. En wat van drie leuke liedjes heb je weer uitgezocht, Kees? Nou, David Bowie met Fame en dan Uriah Heep, Return to Fantasy. En dan ABC When Smokey Sings.
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

ABC hier op Radio Emmeloord. En al die zeezenders, die hadden ook een schijf, een satellietschijf, dat had Radio Monique. Een treitenschijf had Radio Noordzee en Veronica Alarmschijf. En een Sureshot is van Caroline. En wat hebben we nog meer? Miamigo was de lieveling. Ja, dat weet ik allemaal nog uit mijn hoofd. We gaan even een treitenschijf draaien uit 1972. En dat was de treitenschijf 29 januari. My World van de Bee Gees. En

Hij blijft mooi. Heerlijk. Er is nog maar één over, hè, van die mannen. Maar die konden wel zingen. Maar ze nog wonen in Australië of in Engeland of tegenwoordig in Amerika. Ik heb nog wat aan weer een leuke zingeltje gevonden en daar gaan we even naar luisteren. Even kijken.

de shows. Die man had een heel aparte stem, hè? Wel heel apart, ja. Om dat te laten horen hier op de radio natuurlijk. We gaan er weer even een gauw oude draaien. Is van Garrett Punk en dat heet Jungle. Jungle. Dat zei ik toch.

0: What's too young, girl? Uit 68 komt het. Ik dacht, ik moet er ook wat oude muziek bij draaien. Natuurlijk, want dat is zo, hè. De C-Center staat 74, was dat gebeurd. Maar, daar ging ik door. En dat hoor je nu.
1: Op zaterdag 31 augustus 1974 om 7 uur 's avonds is Radio Mi Amigo Internationaal verplicht zijn uitzendingen te staken. De directie, het personeel, de technici, de discjockeys danken hun miljoenen luisteraars in Nederland, België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden en ver daarbuiten. Omdat zij Radio Mi Amigo op 8 maanden tijd onvoorstelbaar populair hebben gemaakt. Zij hopen van harte ooit bij u terug te mogen komen. Dit is helaas een vaarwel. En hopelijk een tot weerziens.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald V. In Oslo is het stadhuis geopend tot 6 uur vanavond voor het condoleanceregister dat de burgemeester als eerste ondertekende. Zij verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon werd gisteren automatisch koning en wordt aanstaande dinsdag beëdigd. India heeft besloten gletsjers in de grensgebieden met Nepal en China extra te monitoren. Dit besluit volgde nadat overstromingen deze week honderden levens kostten. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de Indiase deelstaat Uttarakhand met 1266 gletsjermeren vergelijkbaar is met de ramp in Nepal en Tibet. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: so excited.
1: Ja, ja. Even kijken. Ja, ja, hij doet het ook nog. Ja, dit was altijd de tune he, van Radio Veronica. Ook goedemorgen. Ook goedemorgen. Luisteraars van Radio en Weloord natuurlijk. Ja, we gaan wat C-center dingen ertussen doen. Wat jingles dus ook. We hadden hier in Friesland ook een Radio Atlantis. Ja, 1521. Daar heb ik ook een poosje bij gezeten. Helaas ging er toen ook weer over. En ja, daar hebben we een leuke tijd gehad natuurlijk. Ik had iedere zondagmorgen van 9 tot 11 had ik een radioprogramma. En toen hadden we ook nog het chat ertussen. Ja, geweldig was dat. Oké, we gaan weer even een jingle draaien. En we gaan even een jingle draaien. Dat is van The Summer Sound is the Air van Radio Atlantis. En daarna komt America met Sister Goldhair.

deze zullen we vast wel eens een keer op Radio Mi Amigo hebben gedraaid. Want dit komt uit 1975 alweer. Een hele goede morgen. Wij zijn een beetje met de wat C-centra singles bezig hier op Radio Emmeloord natuurlijk. En scherp op het beluisteren naar. En ja, onze studio staat in Friesland. En ja, was ook altijd wel heel goed ontvangen, al die Radio C-centers natuurlijk. We gaan de volgende plaat even draaien. Is van Nancy Boyd en de Capello's. En Let's Hang On.

0: Flipje. Ja, zo hoor. Heet het, hè? Flip. That's what they say about love. Uit 1986, volgens mij. Nee, in 1900 en... Ja, wel, 86. En wel even goed zien, Kees. Ik heb ook nog wat bijzonders gevonden natuurlijk. En Radio Noordzee Internationaal, de allerlaatste Noordzeesport.
1: Morgen, dus donderdag 29 augustus, vertrekken de discjockeys van Radio Noordzee voor de laatste maal naar de Meebo 2 om daar tot het laatste moment hun programma's live te presenteren. Om 6 uur 's middags zullen ze vertrekken en u kunt mee. Er liggen schepen klaar om honderden Noordzeeluisteraars de kans te geven de discjockeys op hun laatste tocht naar het schip te vergezellen. Kom ook naar de... Ga mee naar de bliksem.
2: Ga ook naar de godverdomme.
3: Gebeurt
2: er? Nee, dat moet je niet doen, man. Word ik helemaal niet.
1: Ja, even serieus.
0: Te gek! Nee,
2: ga je mee
0: naar Wasdorf? Wasdorf!
1: Dus dat hoor je nou nog, want het komt vast door die muur heen. Ja. Nou. Morgen, dus donderdag 29 augustus, vertrekken de discjockeys van Radio Noordzee voor de laatste maal naar de Meebo 2. Kom ook naar Scheveningen en probeer een plaatsje te bemachtigen.
4: Vanaf ongeveer 4 uur arriveren er tot 6 uur toe ladingen cadeaus, waaronder... Nee, wacht even.
1: Hé, hoe... Wie produceert die spel nou, weet je wel?
2: Nee, laat hem gewoon lopen. Laten we nou gewoon proberen op te nemen en niet onderbreken, weet je
1: wel. Het is hartstikke duidelijk, jongen.
2: Ja. Dit ding mag niet langer dan 45 seconden zijn.
4: Vanaf ongeveer 4 uur arriveren er tot 6 uur toe ladingen cadeaus, waaronder Lifehite rolvegers,
1: Parker vulpennen,
4: zandfikgereedschap,
1: plastikant bouwdozen,
4: honderden smikkeltickets voor je gratis diners bij McDonald's,
1: Toef hand en body lotion,
4: cadeaus van Veestalm en Bouwknecht.
1: Dat is een beetje...
2: Ja, jij zegt hand en body lotion, maar het is hand en body foam.
1: Oh, foam?
2: Ja, foam.
1: Oh, hand en body foam. Ja, oh, ja, goed, oké.
2: Okay. Oké,
1: Toef, hand and body foam.
4: Cadeaus van Veestom en Bouwknecht.
1: Honderden goudhaantjes van Herman Kamel.
4: Radio Noordzee. Wat?
0: Wat zeg je dan?
1: Ja. Daar gaan we dan nog een keer.
4: Vanaf ongeveer 4 uur arriveren er tot 6 uur toe ladingen cadeaus, waaronder Lifehite rolvegers,
1: Parker vulpennen,
4: zandfikgereedschap,
1: plastikant bouwdozen,
4: honderden smikkeltickets voor je gratis diners bij McDonald's,
1: Toef hand and body foam,
4: cadeaus van Veestoom en Bouwknecht,
1: honderden goudhaantjes van Herman Kramer,
4: Radio Noordzee posters en t-shirts
1: en vele andere artikelen van bekende Noordzee-adverteerders. Kom morgen ook naar de Dr. Ladykade in Scheveningen en de kans is groot dat ook u zo'n leuk afscheidscadeau krijgt. Of vaar gratis mee naar de Meebo 2.

0: BB King. Ain't nobody. Nobody home. Dat is wel een thuis hoor.
1: Can you hear me?
0: Ah, dat is wel lekker. De volgende jingle is van Radio London. Wonderful Radio London, de Big L. Ja, de Big L was dat natuurlijk.
2: Wonderful Radio London.
3: Big L.
0: Paul Simon. The Boys in the Bubble. En Monique Satellitschijf was dit.

0: lekker plaatje toch? Paul Simon hier op Radio Emmeloord natuurlijk via de 747 en de DAB+. Ja, vandaag hebben we wat aandacht aan zeezenders natuurlijk. En de Veronica, die had altijd een...
1: Alarm, alarm,
0: ah, dit vind ik altijd zo mooi. Hè? Als ik dit hoor, dan word ik een beetje ontroerd van. Wat hebben ze die 74 een boel gedraaid. Ja, Coltrane, you were my friend. Een radiovriend.

0: my friend.
1: Je bent me steeds, mijn vriend. Alleen, ja, het radio maken is tegenwoordig al anders dan vroeger. Vroeger leefde je veel mee met de mensen die op zee zaten. Vooral als het een dikke storm was en andere dingen. Was, ik ga nog even wat Veronica jingles geven. Laten horen. Go, go, it's Veronica! Go, go!

0: uit het jaar 1977. Gary Wright. En Are You Whipping? Nee, dat doe ik niet hoor. Ja, Vrolijke heeft ook even op Radio Mi Amigos zijn schip gezeten. Het schip was toen op het strand van Zeeuweringen gelopen. En de organisatie van Caroline die biedt aan dat Veronica er even op draaien mocht. En ik hier heb er een stukje van.
1: In 1973 was Radio Veronica gedurende enkele dagen te beluisteren vanaf de MV Mi Amigo. Daar de Nordenai, het zendschip van Veronica, op de kust was gelopen.
2: Dachten wel, en wij zijn in dit geval Freek, Simon en mijzelf, dat het de meest toepasselijke opname was om mee te beginnen. In verband met het feit dat u tussen 3 en 4 niet aan boord was, wij, Freek en ik, werden bijna niet goed. Wij moesten bijna wat wij daar altijd van moeten. We zijn overigens er wel in geslaagd om een live uitzending voor elkaar te brengen, tot enkele minuten voor 4. Freek, want jij hebt het helemaal erg druk, weer in de volgende nieuwsuitzending hebt. Hij fungeert vandaag als cassettemachine, want je hebt hem een zetten geven, de eerste die komt eruit.
3: Pijlsnelle jets in een pijlsnelle wereld, dat is de wereld van Peter Stuyvesant. Peter Stuyvesant, u geniet zoveel meer.
2: Kijk, dat is Freek Simon en hij zal fungeren tot enkele minuten voor 4 door dergelijke activiteiten in de dag te leggen. Misschien is het wel handig voor de reclameafdeling Niels om dat even te volgen. Ik moet u dan ook nog een keer voorstellen aan Norman Barrington, die is op dit moment dan de dienstdoende technicus hier, want daar hebben we helemaal geen kaas van gegeven. De man die normaal gesproken zijn brood verdient door de zeer eervolle taak van DJ te zijn op Caroline normaal gesproken. Maar we gaan geen platen af en aankondigen, dat lijkt me ook helemaal niet de bedoeling. De volgende die... Ja, we gaan ons er toch
3: bezig houden. Ik heb even een reclame nog tussendoor en dat is...
2: Waar moet ik op drukken?
3: Je drukt me even op mijn neus. En dat is een reclame die ik niet ken, maar het gaat over Stella Artois. Het is een biertje dat uit het zuiden komt en dat is ongetwijfeld het heerlijkste bier wat er beneden de grote rivieren te krijgen is. Stella Artois.
1: Adriaan van Landschoot, een Belgisch zakenman, kocht zendtijd bij de Caroline-organisatie en was in 1973 3 maanden met zijn Radio Atlantis vanaf de MV Mi Amigo in de lucht.

0: vrij. Helaas, nooit wat van gekomen. Ja, later zijn ze wel in het bestel gegaan natuurlijk. Ik heb ook nog een stukje van Radio Mi Amigo en een dag van Radio Noord. De Zweedse zender.
1: Deze LP hebben wij gemaakt als aandenken aan het zendschip MV Mi Amigo, dat van 1960 tot en met 1980 veel radiostations heeft gehuisvest. Het is niet de bedoeling om u een geschiedkundig overzicht te geven. Op deze LP staat een groot aantal programmaflitsen waar je eens lekker om kunt lachen. Verder enkele meer onbekende fragmenten en natuurlijk veel jingles. We hopen dat u met deze LP veel plezier zult beleven. We beginnen met enkele unieke flitsen van Radio Noord voor de Zweedse kust.
2: Sveriges commerciële radio. Radio Noord.
3: Stationen med den nya tonen.
4: Let's not put it for debate.

0: CQ, Radio Nord calling Radio Bulgaria. Radio Nord calling Radio Bulgaria.
1: This is station RS Radio Bulgaria, 9.700 megacycles.
0: Radio Nord, istendi kontakt med radiostationen världen runt.
2: wat een lekkere oude wes hier allemaal.
3: Radio City, it sounds fine.
2: Cooker, try a little help from my friends. Het heeft niet geholpen, jongen. Maar de muziek leeft voort. En de C-zenders ook natuurlijk.

0: Kukker. Hier op Radio Emmeloord.
1: Ja, dit is nog steeds Radio Emmeloord, hoor. 747
0: en de DAB+. En ja, we hebben vandaag... ik heb vandaag even wat een zeezender uit de uitzending. We gaan ook nog even een stukje laten horen van Radio Monique.
2: Op 15 december 1984 kwam Radio Monique voor het eerst in de lucht. Maar wat ging eraan vooraf?
3: In 1980, na het zinken van de MV Miamigo, besluit de organisatie achter het Nederlandstalige Caroline opnieuw te beginnen met radio vanaf de Noordzee. De Birch Lea, een Schotse trawler, zou gaan dienen als onderkomen voor het nieuwe zeezenderproject, bestaande uit het Engelstalige Radio Phoenix en het Nederlandstalige Radio Monique. Toen bleek dat de aanschaf van de Birch Lea een regelrechte flop was en men het project wilde voortzetten vanaf het zusterschip de Cedar Lea, haakte de Monique-organisatie af om vervolgens met Radio Paradijs in zee te gaan. Het schip, de Magda Maria, verscheen eind juli 1981 voor de Nederlandse kust. Aan boord waren twee 10 kilowatt middengolfzenders, waarvan één voor Radio Paradijs en één voor een Engelstalige service en een 35 kilowatt FM-zender voor Radio Monique. Na anderhalve week voor de kust van Katwijk te hebben gelegen, werd op 1 augustus het schip door de Nederlandse marine van buiten de territoriale wateren naar de haven van Amsterdam gesleept. Radio
4: Paradijs. 6 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP met een kort bulletin. Het zendschip de Magda Maria van Radio Paradijs is opgebracht naar Amsterdam. Het schip ligt afgemeerd in de entrepôthaven bij de Krukjesweg.
5: De in Panama gevestigde Compañía Naviera Panlieve, een rederij, gaat in een kort geding tegen de Nederlandse staat teruggave eisen van het zendschip Maria Magda. Het geding dient maandag over een week in Amsterdam.
6: Het is 5 uur, Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. Het in beslag genomen zendschip Magda Maria hoeft voorlopig niet te worden teruggegeven aan de Panamese eigenaars. Aldus de uitspraak van de vicepresident van de Amsterdamse rechtbank in het kort geding dat de eigenaars hadden aangespannen tegen de staat der Nederlanden.
7: Het juridisch touwtrekken beu besloot de Monique-organisatie contact te zoeken met het inmiddels in augustus 1983 teruggekeerde Radio Caroline.

0: Aangezien Radio Caroline na 16 maanden nog steeds geen commercieel succes bleek, besloot de Ierse eigenaar Ronan O'Reilly van 's ochtends 5 tot 's avonds 7 uur de 963 kHz te verhuren aan Radio Monique. In november 1984 kwamen de eerste Nederlanders aan boord om de start voor te bereiden die uiteindelijk op 16 december zou plaatsvinden. Ad Roberts vertelt over die eerste weken.
1: Nou, oké, we gaan dat even niet laten horen, want dat duurt nog heel lang natuurlijk. We gaan even een stukje muziek draaien van Golden Earring en Why Do I? Uit 1986. En was ook een Monique Satellietschijf.

0: UI van de Golden Earrings. Golden Earring. Ja, want in het begin was het met Earrings. Ik heb ook nog wat van Radio Paradise. Gaan we ook even laten horen.
1: Onze kust, de kust van Katwijk eigenlijk, buiten de territoriale wateren, is dit weekende een nieuw illegaal radiozendschip met proefuitzendingen begonnen.
2: Radio Paradise. Dat is het.
3: Op 1107 kHz op de middengolf zendt de nieuwe piraten op de Noordzee uit. Toen we er vanmiddag even boven cirkelden, was de 72 meter hoge aluminium zendmast duidelijk te zien. Een gloednieuwe mast geplaatst op een kustvaarder die onder Panamese vlag bleek te varen. Maar voor de rest is deze nieuwe radiopiraat nog een groot mysterie. De naam achterop het schip, de Magda Maria, komt zelfs in de nieuwste officiële lijsten niet voor. En de naam van de zender werd in alle uitzendingen vanmiddag ook niet genoemd. Wel draaide men vanaf het schip vandaag alleen maar Nederlandse platen. Volgens ingewijden zouden er achter deze nieuwe zeezender mensen zitten die jaren geleden ook al actief waren met radio vanaf de Noordzee en die pas in de loop van de komende week hun identiteit en hun nadere plannen zouden willen onthullen. Overigens bestaat er volgens diezelfde ingewijden een kans dat er op korte termijn nog een tweede zeezender voor de Nederlandse kust verschijnt.
1: PTT en Justitie zijn inmiddels op de hoogte van het piratenschip dat dit weekende dus met proefuitzendingen is begonnen, maar ze hebben nog niet tot maatregelen tegen de zeezender besloten.
4: Er hebben kenners die foto's van Paradise Radio eens hebben bekeken, geconstateerd dat ze waarschijnlijk een schotel aan boord hebben voor satellietontvangst.
5: Ja, die foto is inderdaad uitvergroot en het blijkt inderdaad een schotel op te staan links van de zendmast.
4: Wat kan je daarmee doen?
5: Nou, je kunt er van alles mee doen. Je kunt er een verbinding tussen land en schip mee onderhouden. Maar je kunt natuurlijk ook, inderdaad, als die satellietschotel daarvoor bestemd is, satellietprogramma's uit de lucht prikken.
4: Ja, je zou bijvoorbeeld Amerikaanse programma's van de satelliet op kunnen nemen en door kunnen stralen naar Nederland.
5: Die mogelijkheid zou bestaan, mits je dus de schotel inderdaad goed blijft afstellen met de ontvangstmogelijkheden. Het is namelijk zo, een zendschip die draait om zijn anker heen. Ja. Dat houdt in dat je die schotel ook tegengestelde richting moet laten draaien om inderdaad precies op het ontvangstsignaal van die satellieten te staan ingesteld.
4: Goed, drie schip.
0: Maar we weten allemaal wel hoe dat is afgelopen. Een paar dagen later werd het geënterd en ja, was het een hele touwtrekkerij natuurlijk. En een rechtszaak en die en die en die. En gelukkig is er later Radio Miniamigo, Radio Monique er gekomen. En dat was ook een heel mooi zendschip. Een grote mast ongeveer, plus minus 90 meter. Ja, hoe weet je dat? Want ik ben er zelf geweest toen in Engeland. Had ik ook al in de vorige uur. En we gaan even de laatste tune draaien hier op Radio Emmeloord. Ja, volgende week hebben we gewoon een programma, hoor. De Les Reed Orkest. En Man of Action. Ik zeg een heel goed weekend. En misschien gebeurt er 31 augustus ook nog wat op deze zender. Ik weet het niet. Misschien gaat Dick Offering ook wel wat leuke dingen doen.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha, ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet $65.000 boete betalen, omdat hij gokte op woorden uit toespraken van president Trump. Gabriel Perez kon de speeches vooraf lezen omdat hij ze op de teleprompter zette. Hij verdiende met het gokken ruim $100.000. Dat geld moet hij nu terugbetalen. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoliansregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. En zeker 200.000 mensen zijn dit jaar gedwongen teruggestuurd naar Haiti, terwijl het geweld van gewapende bendes daar verder toeneemt. Volgens de VN zijn in 2 maanden tijd al ruim 1400 mensen gedood. Bendes hebben naar schatting 70% van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Love Peace and Good Music. 4 september 2021. We gaan terug naar 1976, de top 40. Van 4 september 1976 op nummer 40. Te terug, vorige week op nummer 31, Mariska Veres. Na 6 weken lang top 40 is het toch helaas voorbij. Loving You, Loving You. Op nummer 39 vinden we een plaat die 9 plaatsen verlies heeft in de 4e week notering. En op zich vind ik dat helemaal niet zo heel erg, volgens mij.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
0: Vader Abraham.

toch wel een beetje bijzonder om die top 40 van 45 jaar geleden. We begonnen met Mariska Veres, een hele mooie dame op nummer 40. Daarna vader Abraham uit Breda, als je wil weten wie ik ben, op 39. En op de achtergrond hoor je nog een plaat van de Status Quo, de Mystery Song, 6 weken lang, Nederlandse top 40. 16 plaatsen verlies. Vorige week nog op nummer 22 en nu op nummer 38. Je hoorde de Mystery Song, Radio M-Lord op DAB+. En met een heel klein beetje mazzel knallen we ook nog gewoon eventjes lekker vanuit Kolommerswaag. Heerlijk op de middengolf. Via onze vrienden van Radio Nostalgia. Het is een minuut of 3:10 geworden. 3 uur lang gerichte gevoeligheid. De top 40 van 45 jaar geleden bij jouw vrienden van de radio. Oftewel de vrienden van Radio.

Frampton, I want you to show me the way. Vorige week nog in het linkerrijtje van de top 40. Helaas jongens, hij is gezakt naar nummer 36 in de 13e week notering. Ja, we kunnen hem nog wel een beetje dromen deze plaat, want ik draai hem toch heel graag hoor. I want you to show me the way. Tegenwoordig heb je daar Tom Tom voor, toch? Nee, is een ander verhaal.

binnen komen ze op een rij. Op nummer 34, Doros George Giados. George Lados, oh sorry. En op nummer 33 worden we Jack Jersey met de Blue Broon Eyed Lady. Ik vind hem heel erg mooi hoor. Het is 5 minuten voor 4:30. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. En online www.radioemmeloord.nl. En mocht je ons ontvangen op de Middengolf, ergens in Friesland, Groningen of waar dan ook. Dat komt dan via onze vrienden van Radio Nostalgia. Die ons heel belangeloos uitzenden. Wederom uitzenden. In de Nederlandse top 40. Het ging zo lekker. Vorige week nog op nummer 33. Deze week op nummer 33. Oh, 1 plaatsje winst voor Barbara Nielsen. Het stamcafeetje.

lekker glaasje rode wijn. Dat gaat er wel in om. Zeg je, daar gaat het niet om. Oké, op nummer 30 afkomstig van 23 naar 9 weken lang in de Nederlandse top 40. De Sunshine Baby van de Classics. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Ook de volgende plaat heeft helaas 4 plaatsen verlies te incasseren. Is zonde, op nummer 29 afkomstig van 25 in de derde week notering. Shannon en Rick Ross.

deze top 40 zes nieuwe binnenkomers. We hebben er al drie gehad. En met deze op de achtergrond Long May You Run, Stills Young Band. Vorige week was nog de alarmschijf. En deze week nieuw binnen op nummer 28 in de top 40 van 4 september 1976. Live op Radio Emmeloord vanuit Tissa Igar, 1600 kilometer hier vandaan. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Kosten nog moeite zijn er gespaard vandaag om het allemaal bij u op de radio te brengen. Op nummer 27, ook al een nieuwe binnenkomer. Dat gaat lekker met die nieuwe binnenkomers. Dit is Fleetwood Mac en Reunion. Will you ever win? Radio Emmeloord, DAB+, en online www.radioemmeloord.nl.

0: De zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.
1: Is de historische topvechter.
2: Mijn auto gejat en daar stond ik dan in een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei:
3: ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
2: Nou, ik had ineens tijd.

Heerlijk jongens, wat een fijne zomersmuziek op Radio Emmeloord DAB+. Live vanuit Studio 22 in Tisza-Igar, Hongarije. Temperaturen van rond de 25 graden, nog gewoon lekker warm hier in Hongarije. Maar wij krijgen de komende week ook betere temperaturen in Nederland, is mij verteld. Gelukkig maar hoor. Erasmo Carlos. Vorige week nieuw binnen op nummer 28. Drie plaatsen winst in de tweede week notering. Een oud alarm schreef. Casa Maquinaca. Zo heette de plaat. Zo even meegaan zingen jongens. Eventjes.

is die weer. Heerlijk. Zomerse muziek op de radio uit 1976, 45 jaar geleden uitgezonden op Radio Miamico. Vanaf het Senske TMV Miamico. Verankerd in de Temps Estuary, de top 40, die ook werd uitgezonden. Uiteraard op Hilversum 3 destijds. Vrijdagavond tussen 6 en 7, een uurtje lang gerichte hitgevoeligheid. Dat vonden we dat toch oneerlijk destijds. Het werd gelukkig uitgevonden op Radio Miamico en wij op Radio Emmeloord zenden deze top 40 gewoon nog een keertje uit. Zoveel jaar na datum, oftewel precies 45 jaar later. We maken eventjes plaats voor nieuws, weer de informatie. En daarna ben ik weer terug met nog meer gerichte hitgevoeligheid. Oftewel nog meer top 40 van 45 jaar geleden. This is the real thing. Op nummer 23 afkomstig van 14 in de achtste week notering. And you to be are everything.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet $65.000 boete betalen omdat hij gokte op woorden uit toespraken van president Trump. Gabriel Perez kon de speeches vooraf lezen omdat hij ze op de teleprompter zette. Hij verdiende met het gokken ruim $100.000. Dat geld moet hij nu terugbetalen. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoliansregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatst haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. En zeker 200.000 mensen zijn dit jaar gedwongen teruggestuurd naar Haiti, terwijl het geweld van gewapende bendes daar verder toeneemt. Volgens de VN zijn in 2 maanden tijd al ruim 1400 mensen gedood. Bendes hebben naar schatting 70% van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
3: Dit is de historische top 40.

0: de Nederlandse top 40 toch twee plaatsen verlies voor deze prachtige plaat van Billy Joel in de vierde week notering. Het nummer heette James. Dit is de top 40 van 45 jaar geleden op het station waarop je staat afgestemd. Dit is Radio Emmerloch.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

Toch een prachtige plaats met een behoorlijk verhaal. Saskia en Serge en Don't Tell Me Stories in de tweede week notering. Vorige week nieuw binnen op nummer 34, doorgestegen naar nummer 20. Als we zijn de 1 superstip.

maar ik hou van deze muziek. Gewoon lekkere foute disco op Radio Emmeloord, DAB+, en online www.radioemmeloord.nl. Vorige week nieuw binnen op nummer 26, in de tweede week notering doorgestegen naar nummer 18 met een behoorlijke superstip. Je hoort hem hier allemaal dus bij ons, vrienden van de radio, Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. Eens even kijken, hebben we nog meer leuke muziek of hebben we... Oh ja, weer zo'n lekkere discoplaat. Daar hebben we nog heel veel van in 1976 begonnen een beetje met de disco in die periode. Dit zijn de Bee Gees. Ze gingen later steeds hoger zingen. Dit is You Should Be Dancing, stationair op 17.

De Monster, vorige week nieuw binnen op nummer 32 doorgestegen naar nummer 15, oftewel 17 plaatsen winst in de top 40 van 45 jaar geleden. 4 september 1976, je hoort hem hier bij ons op Radio Emmeloord DAB+. En online www.radioemmeloord.nl. En als het goed is, vanuit Kolmerswaag op de Middengolf. En daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Dank wel, dankjewel onze vrienden van Radio Nostalgia.

0: onzin. Geloof me heus, het is voorbij met boe zijn, boe zijn.
1: Toen hadden ze nog gewoon kwartjes. Ja, wel 25 cent. Oh, Nico haakte ze aan met zijn paniekza, is in de derde week. Dansen is het middel tegen moe zijn. Vorige week nog op nummer 15, deze week op nummer 11.
0: Kijk, ik kom op en zing. Geloof me, het is voorbij met moe.
1: Ja hoor, ik geloof je helemaal.

elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

inmiddels 12 minuten voor 5 geworden op Radio Emmeloord via DAB+. Kraak helder, zonder piepjes, zonder kraakjes. Tevens online, waar dan ook, waar je ook bent, wat je ook doet. Hè. Bijvoorbeeld in Hongarije zijn we te ontvangen. www.radioemmeloord.nl, live vanuit Tissa Igar, 1600 kilometer vanuit, vanaf Emmeloord. Ongelooflijk, hè? Pussycat. En het nummer heette Smile. Vorige week nieuw binnen op nummer 16. En doorgestegen naar nummer 9. Ofwel een plaat met een super, super, super stip. En dan hoor je eigenlijk zo'n motor te laten horen. Ja, dat doet dan weer niet natuurlijk. Hè. Smile heette het nummer.

wel of geen racingcar. Airbubble, wat een prachtige plaat. Stationair op nummer 7 in de vijfde week. Radio Veronica of Nederlandse top 40. Vrienden, we maken weer even plaats voor nieuws. Weer een informatie van 5 uur. We zijn er na 5 uur met nog veel meer mooie muziek van 45 jaar geleden. Plaatje achter met deze prachtige plaat van Brian Ferry. Op nummer 6, vorige week op nummer 5. Jammer, jammer, jammer in de vijfde week notering. Dat nummer heet Let's Stick Together. Blijf lekker bij ons, ook na 5. Want ik heb nog veel meer moois voor je op de draaitafels liggen. Op Radio Emmeloord.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. Vier van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag. Demonstranten liepen via de oprit de snelweg op en bezetten nu de Utrechtse baan. De gemeente zegt de blokkade direct te willen beëindigen. Het is niet de eerste keer dat de milieuactivisten op deze specifieke locatie protesteren. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder, omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha, ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter.

0: hebben het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord DAB+. De top 40 van 45 jaar geleden. 4 september 1976. Tango d'amor, Vicky Leandros. Binnengekomen in de top 5 van de top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 5 dus in de derde week. Vorige week nog op nummer 6 met andere woorden. Dat gaat best wel lekker met Vicky Leandros. Nog 5 platen te gaan en we hebben een nieuwe nummer 1 notering. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, een nieuwe nummer 1 blijft afgestemd op Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Witt. Goedemiddag.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

0: 7 weken lang in de Nederlandse top 40, de Manhattans. Let's just kiss and say goodbye. Doe voorlopig nog niet, maar hij stond vorige week wel op nummer 1. En deze week dus op nummer 2 in de historische top 40. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 notering hebben. Ja, ja. Even heel snel uitgerekend. Die stond vorige week dan weer op nummer 2. 4 weken lang in de Nederlandse top 40. Ik zit even te kijken wat er allemaal gebeurt hier. Ik moet eerlijk zeggen, ze hebben op dit moment hebben ze weer een nieuwe plaat uitgebracht. Ze komen uit Zweden. Weet je dan wie ik bedoel? Ja? Welke band? Het was heel populair destijds. En ja, inderdaad, een Zweedse band. Aha. Abba.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

kom in de tipparade van 45 jaar geleden op nummer 30 nieuw binnen. I Remember, zo heet deze plaat van Bill Ainsbury. Wel getipt voor de top. En we zijn heel benieuwd of deze plaat het zal gaan redden. Tot in de Nederlandse top 40 van 45 jaar geleden. En dat hoor je waarschijnlijk over 2 weken weer hier bij Radio Emmeloord. Want zo gaat het, hè. 45 jaar geleden, 50 jaar geleden, 45 jaar geleden. Ga zo maar door. Het is zaterdagmiddag. Het is 4 september 2021. En het is voorbij op de een of andere manier.

fijne herkenbare muziek op Radio Emmoord. 45 jaar geleden stond deze plaat nieuw in de tipparade op nummer 27. Lou Rawls. And you'll never find another love like mine. Ja, ja. Nou, we weten allemaal wel dat deze plaat zal doorstoten naar de top 40. En dan zullen we dat over 2 weken merken. Want over 2 weken dan draai ik weer de muziek uit de top 40 van 45 jaar geleden. Dit zijn de Rubettes op 26. Under One Roof.

Straks dit tijd bij Avro Stopop. Avro Stopop was dat televisieprogramma natuurlijk, hè, met Ad Visser. Daar zag je deze lichamen lekker dansen met kettingen en zo. Allemaal heel spannend. Daddy Ghoul uit 1976. Heeft iets heel anders in de tipparade van 45 jaar geleden. Vinden we op nummer 19.

José Feliciano op nummer 9 in de derde week tipparade. Vorige week op nummer 15 en volgens mij heet dit nummer Angela, Angela, Angela. Tijd voor een Nederlandstalige plaat in deze prachtige tipparade. Het is een liedje van Conny van de Bos. Je hoort hem al op de achtergrond. Het gaat over Ome Ari. Deze week op nummer 8, vorige week nieuw binnen op nummer 18, ofwel 10 plaatsen winst.

staat toch op nummer 5 in de tipparade van 45 jaar geleden. Vorige week op nummer 6 in de vierde week. Dus het gaat heel, heel, heel langzaam richting de Nederlandse top 40. Tot zover, vrienden. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord via DAB+. www.radioemmeloord.nl. En mogelijkerwijs op andere frequenties als onze vrienden ons weer doorgeven. Bijvoorbeeld op de Middengolf vanuit Kolenbeswaag Radio Nostalgia. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week met een top 40 van 50 jaar geleden. En anders ben ik er aanstaande maandag weer tussen 10 en 12 met Koffie Radio. Dit is de alarmschijf voor de hele komende week. Insider van Johnny Wakeman. Bedankt voor het luisteren en tot

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Nog altijd zitten zo'n 400 schepen vast in de Persische Golf. Ook 6000 opvarenden kunnen niet weg, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Iran zegt volledige controle te hebben over de straat van Hormuz en schepen tegen te houden. De VS beweert juist dat de belangrijke vaarroute open is. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder, omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Traveling in to the years gone by.
3: Via DAB+ is dit Radio Emmeloord.

goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering hier vanuit Studio Gouda van de muziekmatinee hier van Radio Emmeloord. Ja, het is augustus en zeezendermaand, dus deze aflevering vanuit Studio Gouda draaien we heel veel herinneringen aan de zeezenders en dan specifiek augustus 1974.

0: tuin voor Veronica. En dat was Stormaar, Beukmaar, Noordenij. Jij blijft de mooiste boot die er bestaat.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

plaat die gedraaid werd in het laatste uur van Radio Veronica op 31 augustus 1974. Dat was de verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. En ja, we gaan gelijk door met nog zo'n plaat.

Ja, Shai Coltrane met haar You Are My Friend. Die werd dus opgedraaid in het laatste uur van Radio Veronica. En ja, we draaien nog wat, wat meer muziek uit de jaren uit 1974. Omdat dat ja, herinneringen oproept aan het sluiten van de zeezenders. Hè, van Radio Atlantis, Radio Veronica en Radio Noordzee. En we doen dat bijvoorbeeld met George McRae en Rock You Baby.

0: Peter Sagan of Rock Your Way and George McRae.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
2: Ja, en hier nog een uit 1974 en dat is Teaching and Fly Away.

liedje wat je niet zo vaak hoort op Radio Emmeloord. Teaching, Fly Away. Hebben jullie het wel eens gehoord? Nou, ik ben benieuwd. Ja, we gaan door met mooie muziek uit de jaren 70. En we draaien Todd Rundgren en I Saw the Light.

0: Yeah, the Tremolos, and Even the Bad Times Are Good. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Dit is een plaat van Simon & Garfunkel en Richard Corey.

Ja, u luistert naar Radio Emmeloord en dat was Simon & Garfunkel en Richard Corey. En dit is Billy Joel en Vienna.

Ja, dat was Vienna van Billy Joel. Mooie muziek vandaag toch, vanmiddag hier op Radio Emmeloord. En ja, we gaan verder met een plaatje uit de jaren 80, dacht ik. De Nits was een Nederlandse band en die voerde uit Adieu, Sweet Bahnhof.

0: bandje van Robert-Jan Stips. Adieu, Sweet Bahnhof. En dat waren de Nits.
1: De Rij! Via DAB+ is dit Radio Emmeloord.

Boy the Shale of Pale, Procol Harum uit 1967. En ook gedraaid in het laatste uur van Radio Veronica. Net als deze trouwens.

is dit alles. En dat was Doe Maar. Hier op Radio Emmeloord. Ja, nog een kwartiertje te gaan. Nee, 10 minuten. In dit gedeelte vanuit Studio Gouda. En we gaan door met een echte radioplaat. Hè, met Harry Cheapen. En W.O.L.

dat was Harry Chapin. Ik dacht dat 1973 en WOLD. En dat is een echt radioplaatje hier op Radio Meloord. We zijn tenslotte een beetje radiostation, hè? Ja, een beetje ingewikkeld gezegd. Gloria Gaynor, and Never Can Say Goodbye.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. De kans dat het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal doorbreekt lijkt af te nemen. Volgens de Chinese autoriteiten wordt het meer bij de rivier Purepu Changpo steeds kleiner. Het water loopt langzaam weg, waardoor delen van de bodem al zichtbaar worden. De problemen rond het meer ontstonden na de overstromingen van vorige week. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

in het kader van CS in de maand augustus was dat Veronica Sorry en natuurlijk Peter Koelewijn hier op Radio Emmeloord. Welkom in de tweede uur hier vanuit Studio Gouda hier op Radio Emmeloord. En dit is Dusty Springfield.

0: waren de Doobie Brothers 1974 en Daughters of the Sea.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We gaan naar de jaren 80 en doen we met Doe Maar en Doris Day.

Ja, weer even een plaatje wat tussen het laatste uur van Radio Veronica gedraaid is op 31 augustus 1974. Can I Get There by Candlelight van David McWilliams. En ja, deze is, ook gedraaid. En dat is The Past, The Present and The Future. En dat is natuurlijk van de Shangri-La's.

0: anders in het programma vanmorgen, vanmiddag bedoel ik. Uit 1978 was dat Barry Manilow en de Coca Cabana.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, we gaan terug naar 1967 en dat doen we met Armand en Bloemenkinderen.

Abi is zo'n plaatje uit de jaren 70, 1974. Sugar Baby Love, The Robettes. En ja, we gaan verder. Three Dog Night and the show must go on.

0: plaatje uit 1970. Dat was Blooming en Melting Pot.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, nog zo'n fraai zeezender plaatje. Dat is Tears in the Morning, The Beach Boys.

All You Need Is Love van de Beatles. En ja, dat was toch ook te horen op 31 augustus 1974 in het laatste uur van Radio Veronica. En ja, we gaan de laatste 10 minuten in van het programma. En ik ga nog één mooie plaat draaien van die vaak op Hour and I te horen was. En dat is Wildflower en Skylark.

Ja, dat was Wildflower en Skylark. En dat was vaak te horen op Radio Noordzee, hè, met Leo van der Groot natuurlijk, Dreammaster. Ja, we zijn bijna aan het eind van het programma vandaag. En we draaien nog Reflections of My Life, Marmalade.

Ja, Reflections of My Life en de Marmalade. En ja, volgende week in september, dan gaan we weer hele andere muziek draaien. En ik zou zeggen, tot volgende week. Bedankt dat jullie geluisterd hebben. En de groetjes.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Alle actievoerders die vanmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om 25 tot 30 mensen. Extinction Rebellion spreekt van 53 arrestaties. Sinds deze week wordt strenger opgetreden tegen blokkades van snelwegen en spoorlijnen. Noodweer heeft grote schade aangericht rond de Bodensee in Zuid-Duitsland. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware storm en omvallende bomen. Windstoten bereikten snelheden tot 143 km per uur. De brandweer moest honderden keren uitrukken. Eén woning is onbewoonbaar geworden. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Het weer wisselvallig en regenachtig. Later op de avond kan het ook om pittige buien gaan met mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Ook morgen veel wind en vooral aan het eind van de dag regenachtig en zo'n 19 tot lokaal 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio Emmeloord, your home for the Billboard Hot 100 hits.
3: 1960. Number 20.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan sport. Pogacar heeft de Vuelta moeten verlaten na een valpartij op 33 kilometer voor de finish in de achtste etappe. De klassementsleider viel hard en kon na behandeling aan zijn schouder niet verder rijden. Het is de eerste keer dat de Sloveen een grote ronde moet opgeven door een val of ziekte. Hij won deze zomer nog de Tour de France. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1970.
3: Number 15.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Luxembourg on

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Noorse koning Hakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: It's Tony Prince here, your royal regal rock and ruler in the Prince's Palace of Pigeon Platters. It's the Joy Top 20 Show with Simon Tate.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: De muziek van It's 5 O'Clock is geschreven in de traditie van klassieke muziek, zoals die ook is toegepast in bijvoorbeeld A Whiter Shade of Pale van Procol Harum. De muziek neigt richting de muziek van Johann Sebastian Bach en tijdgenoten. Echter in tegenstelling tot diezelfde Procol Harum had Aphrodite Child toen al een volop experimenterende orgel-synthesizer-virtuoos Evangelos Papahansiou, die alle mogelijkheden van het toen nog in de kinderschoenen staande elektronische toetseninstrument proberen te ontdekken. In de eerste maten is de glissando van het orgel te horen. Het nummer begint vrij rustig met een mijmerende en eenzame Demis Roussos die in alle vroegte door de straten wandelt en niemand ontmoet.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Vandaag alweer de 29e augustus. Ah, vandaag hebben we een spannend dagje gehad hoor. En op de valreep voor de hittijdmachine was de licentie ineens verlopen van mijn jinglepakket. Dus ik haal ze ook op, zien hoor, op die website. En allemaal alles opgezocht. En moest ik even €100 betalen. Dus, toen kreeg ik weer een hele mooie code. En die wou er eerst maar niet in. En net 9:45 is me dat toch gelukt. De jingles lopen weer. Maar ik meende dat ik in de tijd al een vaste licentie had gekocht. Maar ik zal er wel eens even uitzoeken. Maar vanavond gaat het weer om de mooie muziek. De muziek uit de jaren 60 en 70. Het is heerlijk druilerig buiten, maar heerlijk mooi weer om naar de radio te luisteren. Ik heb alle verzoekjes voor zover weer mooi binnen. Het eerste die ik ga draaien is eentje van Alexander Curley. En het gaat om het nummer I'll Never Drink Again. Die wou Romy graag horen.

I'll Never Drink Again is geschreven door Curly onder zijn echte naam Harm Bremer en geproduceerd door Bert van Reenen. Het arrangement is afkomstig van Harry van Hoof. Het gaat over een man die na een avond drinken zich niets meer kan herinneren en hierop zweert dat hij nooit meer zal drinken of roken. Het nummer is ontstaan in Bangkok, waar Curly korte tijd verbleef in verband met zijn toenmalige werk als KLM steward. Ja, hij zei in de tijd in een interview aan het Vrije Volk dat er in een bemanningsverblijf op zo'n tussenstation toch een stevige neut wordt gedronken. Ja, dan moet je natuurlijk de volgende dag toch wel weer fit wezen. Goed, het volgende verzoekje is volgens mij van Hendrik. En Hendrik wou het graag horen voor alle luisteraars van de hittijdmachine. Dan gaat het om een nummer van de Rolling Stones, Painted Black uit 1966.

0: hij ziet een witte deur en die wil die zwart verven. Ja, dat is wel te doen. Andersom wordt minder. Goed, dit was het verzoekje van Hendrik. Ik moest van Sita voor haar lieve zus Aafke een plaat draaien. En dan gaat het om dit nummer. Daydream Believer uit 1967 van de Monkees.
1: 7A.
2: What number is this, Jim?
1: 7A.
2: Okay, no, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

speciaal even gedraaid voor Afke. Nou ja, Afke zegt, maar zo, nou, zo lief ben ik soms ook niet hoor. Maar ja, ze vindt het toch fijn dat ze nog een lief zusje heeft. Goed, het is ja, volgende week weer de legendarische 31 augustus. En ja, ik heb al gezegd, ik ga daar wat aandacht aan besteden in wat nummers en zo. Dan kreeg ik een verzoekje van Dick Offringa om een single te draaien van Veronica. En dat gaat om een plaat van Rob Oud. En dat heet U moet wat doen, het is voor Veronica. En ik heb toevallig die single hier wel staan. Dus ik heb de single klaar te liggen en die ga ik nu weer opzetten.

In 1970, na het gedwongen vertrek van Jan van Veen, mocht Oud zich programmaleider noemen. Nadat in Nederland in 1964 het verdrag van Straat.

Radberg was geratificeerd. Moest Radio Veronica de uitzendingen vanaf zee staken. Op 31 augustus 1974 sprak Oud vanaf het schip van de piratenomroep Veronica de laatste woorden uit. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook de democratie een beetje. Dat spijt mij voor Nederland. Nou ja, we kennen het allemaal. Ik ga het vanavond niet draaien. We gaan gewoon lekker zelf muziek draaien. Ik heb het verzoekje van Aafke en het gaat om een nummer van Demis Roussos, My Reason uit 1972.

Een van de prachtige nummers van Demis Roussos, aangevraagd door Afke. Gaat om het nummer My Reason. Ja, ik draaide aan het begin ook al even een van Demis Roussos. Had ik zo snel niet bij stilgestaan dat er ook een verzoekje was. Maar hinder niks, mag wel voor een keer twee van dezelfde artiest in hetzelfde uur. Oké, het volgende. Ja, dan hebben we het over Radio Noordzee. Het station begon op 23 januari 1970 met het uitzenden vanaf het zendschip de Mebo 2, 5 kilometer uit de kust van Noordwijk aan zee. De eigenaren waren de Zwitsers Erwin Meister en Edwin Bollier. De naam van het zendschip is een samenstelling van de eerste twee letters van hun achternaam Meister en Bollier. Het eerste schip werd gekocht in Noorwegen, een Mebo 1 gedoopt. Bij inspectie door de scheepshellingmaatschappij te Scheveningen bleek het echter ongeschikt om als zendschip dienst te doen en werd het ingezet als tenderschip, de Silvetta. Een Nederlandse coaster voldeed wel aan en werd Mebo 2 gedoopt. Radio Noordzee was geen piratenzender, net zo min als Radio Veronica, omdat zeezenders tot 1 september 1974 wegens het ontbreken van de wetgeving niet illegaal waren. Het enige illegale was dat men zich tegen internationale afspraken in een golflengte had toegeëigend. Maar dit feit aan zich was voor de politiek onvoldoende reden om tot actie over te gaan. Nou, ze hadden gewoon dat helemaal ook niet moeten doen. Dus hadden ze er nog steeds geweest. Goed, dit is een verzoekje van even kijken. Oh ja, dat is Aad. Die wil graag een nummer horen van Neil Diamond. Gaat om het nummer Beautiful Noise.

0: just to give it a tune.
1: A Beautiful Noise beschrijft Diamond in de sfeer van New York, de stad waar het nummer is geschreven en Diamond's geboortestad. Hij doet dit door zich te concentreren op het geluid in de stad. Zo zingt hij onder meer over het geklak van schoenen op de straat en over een trein die over het spoor rijdt. En over spelende kinderen in Central Park. Het vergelijkt het geluid met een symfonie die hem smeekt om er een lied over te schrijven. Nou, dat is heel wat gebeurd. Het is een heel bekend nummer geworden. A Beautiful Noise. Ik zit even naar het klokje te kijken. Het is wel tijd voor de drieluik. Ik heb hier weer een mailtje van Pieter en wat plaatjes gekregen. Nou, dat zijn lekkere oudjes. En was ook moeilijk. Ja, dan moest ik echt dat archief van Pieter helemaal door. Deze week een fijne rondrit op de motor gemaakt door Gaasterland samen met Evert. En het nieuwe, en het is geen nieuws als ik zeg dat de grootste helft van de zomer voorbij is. De vakanties zijn voor het merendeel voorbij en gelukkig, het lijkt erop dat het weer wil, daar wel weer regenen. Dat is zeker heel erg nodig. Het zal het bos dit jaar niet meer helpen, want het leek wel oktober in het bos. Zo verkleurd was het blad hier en daar al en er lag al veel op de grond aan blad en nootjes. Jammer, de in het bos levende beestjes hebben de komende winter vast geen overvloedige voorraad eten. Aan het eind van de rit hebben we nog even gezellig ergens zitten eten en gebrainstormd over de drieluik van deze week. En daar is nu de volgende oplossing uitgekomen. Later heb ik de muzieknummers er nog bij gezocht. Kijk, de eerste is eentje van Helen Shapiro. Gaat om het nummer Old Father Time.

Maar dat was de eerste alweer in de drie luiken. Helens Shapiro en Old Father Time. De tweede is eentje van Carter Lewis en de Southerners. Het gaat om het nummer Your Mama's Out of Town.

Nou, dat was de tweede in deze drieluik. Ik was even wat aan het opzoeken. Dit was het nummer Your Mama Out of Town. De laatste in deze reeks is eentje van even kijken, Greensfield & Cook. Het gaat om het nummer Beautiful Children uit 1974.

Dat was de derde alweer in deze drie luik. Nou, hij was niet zo moeilijk, want ik heb al een drietal goede antwoorden. Ik zal even naar de tijden gaan kijken, want dat is altijd wel belangrijk natuurlijk. Nou ja, Hans en Mieke die gaven, even kijken, gezin, familie, dat was om 22:39. Dan heb ik even kijken. Aafke, die was ook precies op 22:39. Die gaf ook het goede antwoord, een gezin. En Bette Gea had ik ook een eentje van gezin. En dat was om 22:41. Nou, ik zou zeggen, alle drie zoek maar een leuke plaat uit. En je mag wat mij betreft wel een beetje uit de sfeer van 31 augustus zijn. Van 1974, uit die top 40, die hoek. Maar zie maar even, ik zie het vanzelf verschijnen. En ik zal even de drie luik erbij pakken. Nou ja, Pieter die gaf al aan, tips zijn waarschijnlijk niet nodig, dus die laat ik achterwege. Nou ja, je wenst ons een mooie muziekavond en met veel reacties van de luisteraars. Goed, dat zie ik echt ook wel gebeuren. Nou, Pieter en Jekke, bedankt voor deze mooie drieluik. Ik ga verder met muziek. Ik zat even om een nummer te zoeken, maar dat gaat me niet even lukken. Dus ik ga gewoon iets anders leuks pakken. En, nou, dat mag wat mij betreft wel even een oudje wezen uit de jaren 60. Dan moet ik wel de goede scherpjes pakken. Dan kom ik uit op After Tea met Not Just a Flower in Your Hair. Dus het is een flower power plaatje.

gezicht in de tijd. Die bloemetjes allemaal in het haar en lintjes en ja, mooie allemaal kleding en allemaal kleurtjes. Dat was de flower power tijd. Not just the flower in your hair, 1967, after tea. Ja, nummertje uit 1974 uit de top 40 was volgens mij de nummer 1 van die top 40. Rock Your Baby van George McGrae.

de nummer 1 uit 1974 op 31 augustus was dat. Dit was George McGrae, Rock Your Baby. Nou, ik kreeg het verzoekje van Hans en Mieke al binnen. Het gaat om een nummer van Gordon Lightfoot, Sundown.

Sundown die stond op de 27e plaats op 31 augustus 1974 in de Veronica Top 40. Sundown is een nummer van de Canadese folkartiest Gordon Lightfoot uit 1974. Het nummer gaat over een moeizame romantische relatie waarbij de zanger zich afvraagt waar zijn vriendin uithangt. Op het nummer wordt Lightfoot ondersteund door Red Sia op gitaar, Tony Clements gitaar en Johnny Stockfish bas en Jim Gordon drums. Nou, gitaren waren er duidelijk op te horen. Prachtig nummer. Radio Miami Go. Verzoekje van Aafke, ook voor de drie luiken. Ik ga op een nummer van Bobby Vinton. En ja, het was een van de vele covers die toch goed scoorde. Sealed with a Kiss uit 1972.

Brian, nee, Bobby Fenton met Sealed With A Kiss, een lied dat geschreven is door Peter Udel en Gary Geld. Het lied heeft een romantisch karakter. De liedtekst verhaalt over een verliefd persoon die zijn geliefde de hele zomer lang niet zal zien of zal missen. Maar dat zij altijd in zijn gedachten zal blijven en dat hoopt hij haar in september weer te zien. Nou, dat was het verzoekje van Aafke en ja, er waren meer een heleboel uitvoeringen van dit nummer, maar dit is toch wel een van de mooiere. Maar ik zit even naar de klok te kijken. Eigenlijk had ik even een, ja, dan moet ik even een mooie instrumentale opzoeken, maar heb ik zo gauw niet bij stilgestaan. Maar eigenlijk, ja, dan wou ik dus dat bekende nummer van Veronica even zoeken, maar dat zal natuurlijk zo vlug niet lukken. Maar ik pak wel even iets anders moois. Nou ja, Dancer Henley en His Butlers, maar met Champ.

zie nu dat ik hem hier wel in de platenbak heb staan. Grand Glanolia Suite. Maar ja, ik vind dit ook een hele mooie. Wat mij betreft tot na het nieuws en het weer van 11 uur. Dan ben ik er weer met een heel uur hit-tijd-machine.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windpark op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Hakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Tijdmachine met Dickie Denkers. Iedere zaterdagavond van 10 tot 12.

Ja, de drummer laat nog even wat van zich horen. Nou, dit was het verzoekje van Bert en Gea. Want ja, die zei van, ja, dan kan je van zeggen, Veronica, sorry. Maar Robbie vinden we ook een heel mooi nummer. En ja, dat gaat over Rob Oud. En ja, Rob Oud werkte vanaf begin jaren 60 eerst als verkoper in een platenwinkel. Werd hoofdredacteur van het blad Muziekparade. En begon als discjockey bij de NCRV met het programma op tiendertoeren. In 1961 was hij enkele maanden Bob van het duo Bob en Brenda, dat een programma presenteerde bij Veronica. In 1965 greep hij de kans om echt bij Veronica te beginnen, dat toen de tijd nog als piraten stond vanaf station vanaf zee opereerde. Hij had bij de NCRV steeds problemen met de technicus. Ik schreeuwde nogal hard, waardoor de meters altijd in het rood stonden. Bij Veronica kon hij zoveel lawaai maken als hij zelf wilde. Ja, dat kon allemaal en dat ging allemaal ook goed. Even kijken. Ja, ik heb een plaat op een draaitafel liggen van de Bee Gees. Gaat om een nummer Lamplight. En dat is de B-kant van het nummer First of May.

Met dank aan Christina Lips, ja, die zo goed op haar singles heeft gepast in de tijd. Want ja, dit partijtje dat kocht ik zomaar op een markt. En nou, ik denk, ja, wat een super kwaliteit hebben. Daar zit me keert niks aan. Hé, hey, krasserij. Nou, geweldig. Nog even een aanvulling op het nummer van Peter Koelewijn, Robbie. Want die stond ook in de Veronica Top 40 van 31 augustus 1974 op nummer 33. Ik heb hier een nummer van Roberts uit 19, of ja, van dezelfde top 40. Nummer 13, en dat gaat om Tonight.

Nou, zo kom je toch nog leuke plaatjes erbij in een oude hitparade. Maar ik heb hier een verzoekje van Sita. Het gaat om het nummer van Alan Parsons Project. Moest ik voor alle luisteraars draaien van de hittijdmachine Old and Wise.

prachtige, rustige muziek. Het nummer is een gelaten lied waarin de schrijver Erik Woelsen, die in 2009 op 64-jarige leeftijd overleed, verzucht dat hij alles zal begrijpen als hij oud en wijs is. Hij zal dan ook niet meer zo geraakt worden door de ellende om hem heen. De gelatenheid wordt direct tot uitdrukking gebracht door het begin, waarin de alt-hobo het solo-instrument is. Voeg daarbij de heese stem van Colin Blunstone en het langzame tempo en de stemming is gezet. Ik heb hier een mooi nummertje uit de 1966. Gaat om een nummer van Bob Lind, exclusief Butterfly.

Bob Lynn's muzikale carrière begon in 1965 toen hij een platencontract afsloot met Verve Folkways. Het jaar daarop stapte hij over naar World Pacific Records, die exclusief Butterfly uitbracht die we net hoorden. Nummer van The Babels, 1968, Only One Woman.

Only One Woman is een nummer van het Britse muzikale duo The Marbles uit 1968. Het nummer is geschreven door Barry, Robin en Maurice Gibb van de Bee Gees. Barry en Maurice Gibb verzorgen ook de achtergrondzang, samen met Colin Peterson. De band nam Only One Woman op in juli 1968 in de Londense IBC Studios. Het is enkel in mono opgenomen, ja dat kon ik hier in de studio ook horen, en door Polydor op single gebracht, uitgebracht. De productie lag in handen van Barry en Maurice Gibb en de vaste Bee Gees producent Robin Stigwood.

Dit nummer van Little Eve, The Locomotion uit 1962, moest ik van Afke even draaien, speciaal voor Pieter en Jikke. Goed, mama's en de papa's, 1965, California Dreamin'.

De twee mama's en de twee papa's. Dit waren de mama's en de papa's met California Dreaming. Nou, ik kom in die hitparade van 31 augustus 1974 uit op nummer 12. Een oude alarmschijf. Het gaat om het nummer Rock the Boat van de US Corporation.

Rock the Boat, een lied geschreven door Waldo Holmes. De Rock the Boat is een single van de US Corporation. Het is afkomstig van hun album Freedom from the Stellar. De single was al enige tijd verkrijgbaar voordat het een hit werd. Men vermoedde eerst dat het een flop werd. Echter toen New Yorkse discotheken het plaatje begonnen te draaien, sloop het via de Amerikaanse Billboard Disco Hitlijst door naar de Billboard Hot 100 en haalde op 6 juli 1974 de eerste plaats al daar. Nou, ik kan me nog herinneren dat ze bij Veronica zeiden, ja, wij zijn ook Rock the Boat. Oké, nummers van de Searchers.

0: Britse voor Troubled Water is een single van de Amerikaanse, of het Amerikaanse zangersduo Simon & Garfunkel. Het in 1970 uitgebrachte nummer behaalde successen over de hele wereld. Het verscheen op het gelijknamige album. Maar in de ondertussen hadden de heren toch wel regelmatig al wat ruzies over de meeste, wie de meeste zeggenschap over de liedjes moest hebben. Begonnen hun tol te eisen. Zo ook met dit nummer. Simon had het nummer weliswaar geschreven, maar de voornaamste zangstem ging naar Garfunkel en dat kon Simon moeilijk verkroppen. Zeelanddeel daarbij is dat Garfunkel in de eerste instantie het nummer juist niet wilde zingen. Het zou niet bij zijn stem passen. Garfunkel zou gezegd hebben dat Paul Simon het maar moest zingen. Aldus Simon in Rolling Stone in 1972. Goed, even een Nederlandstalig liedje en gaat om een nummer van Maggie McNeil, Terug naar de kust. En wat vonden wij aan de kust?
1: Radio.
0: Ik vond het in de tijd een heel mooi gezicht. Wij waren heel veel op het strand in Scheveningen vroeger als klein kinderen. En ik was toen 14 jaar ongeveer. En luister al veel naar Veronica. En dan kon je dan mooi die schepen zien liggen op afstand. Het was een heel mooi gezicht. Goed, hier is Maggie McNeil.

prachtig nummer van Sjoukje Smit, alias Maggie McNeil. En ja, prachtig nummer, Terug naar de kust. Ja, nummer afkomstig van het album Zing je moerstaal, dat ze toen uitmaakt. En dat was toen uitgebracht ter gelegenheid van de Boekenweek in 1976. Ik heb hier een hele mooie van de Cats, een stukje Palingsound. Without Your Love.

0: een van de hele vele nummers die de Cats uitgebracht hebben. Ja, dus de blijste zijn allemaal mooi. Without Your Love.
1: Radio Veronica, het station voor de mensen van morgen.
0: En dit is een plaat die werd in het laatste uur van Radio Veronica in de tijd gedraaid door Rob Hout. Gaat om het nummer Wider Shade of Pale van Procol Harum uit 1967.

kijk eens, de klok die tikt. Ja, een geluidje wat heel bekend was in de tijd op 31 augustus 1974. Maar toen ging, ja, hoorden we deze jingle.

0: Alleen bij ons gaan de zenders niet uit. De uurtjes zijn vanavond weer omgevlogen. Ik heb het weer met plezier gedaan. En bedankt voor de vele reacties en vele verzoekjes. Wat mij betreft, wat de hittijdmachine betreft, ben ik er aanstaande zaterdagavond weer.
1: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.